0: 104.2.4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur.

0: Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Hij was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend helder met kans op mist in het noorden. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. De ochtend begint bewolkt in de noordelijke helft van het land. Vanuit het oosten lossen die wolken snel op en daarna is het overal helder. 'S Middags krijgen we volop zon met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot mogelijk 33 in Limburg. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. In de kustgebieden is het een vrij krachtige noordenwind. Morgenavond is het vrijwel helder. Na morgen houden we droog, zonnig en vooral warm zomerweer met in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224. Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Nederland krijgt vandaag veel zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar die bewolking trekt snel weg. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een vrij krachtige noordelijke wind. Landinwaarts waait het matig uit het noordoosten. Het Nationaal Hitteplan is van kracht in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Iedereen wordt ook aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. Ook morgen, zondag, wordt het zonnig en zeer warm, vooral in het midden en zuiden. Vanaf donderdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goeiedag, leuk hier, Willem de Molder van Bofoytocht. En ik moet u zeggen, ik luister op altijd naar Radio 12 BVA. Mooi ook doen.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 1 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laten nieuwe blauwe verflagen op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen- en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

met dat vee aan 1000 frank plus btw. Ik stond op punt de deur weer dicht te gooien. Plots mijn jongste telg verscheen, die schreeuwde: pa, ik wil er een. Ik had geen keuze en kocht een aap met vlooien.

0: hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Al

0: 1224. Weerbericht.
1: Vandaag geldt in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan. Risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het klaart nu vanuit het westen snel op en het wordt overal zonnig. Bij een matige wind uit het noordoosten gaan de temperaturen oplopen naar 23 op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Vanavond alleen in het noorden wat bewolking, elders opklaringen. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht kans op mist in het noorden van het land en de temperatuur zakt naar 14 tot 18 graden. Alleen aan zee en op het IJsselmeer een matige wind, elders waait het bijna niet. Morgen schijnt de zon weer overal volop en bij een matige wind uit het noordoosten kan het in de middag in Limburg 32 graden worden, op de Wadden een stukje lager, zo'n 22 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden heel erg warm met temperaturen boven de 30 graden.
2: Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is een lied over een verboden liefde. Mijn liefde voor Nathalie. Ik ontmoette haar tijdens mijn vakantie. Maar zal ik haar ooit echt beminnen?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Luisteraars en amateurs, u bent afgestemd op Studio B. De plaat gaat de ronde voor alle luisteraars en alle amateurs. Speciaal voor de zieken en oude vandaagen die ik sterkte toewens. Ik hoop op een goede ontvangst. Als er een amateur zit voor een rapport, komt er maar uit. Ik luister.

0: Hoofd24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 1024. Weerbericht.
1: Vandaag geldt in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan. Risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het klaart nu vanuit het westen snel op en het wordt overal zonnig. Bij een matige wind uit het noordoosten gaan de temperaturen oplopen naar 23 op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Vanavond alleen in het noorden wat bewolking, elders opklaringen. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht kans op mist in het noorden van het land en de temperatuur zakt naar 14 tot 18 graden. Alleen aan zee en op het IJsselmeer een matige wind, elders waait het bijna niet. Morgen schijnt de zon weer overal volop en bij een matige wind uit het noordoosten kan het in de middag in Limburg 32 graden worden, op de Wadden een stukje lager, zo'n 22 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden heel erg warm met temperaturen boven de 30 graden.
2: Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg,

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Zal ik mij bekendmaken dan bij deze? Goedemiddag allemaal. Dit is die dan, hè? Uiteindelijk, hè? Nou. Poepoe. Dit is de Arizona. De zaterdagmiddag. Ja, een stukje later als 2:30. Namelijk 4 uur studio tijd. Waren druk. Man. En er zit het tegen. En dan, ja, dan ga je. Dan moet je even bijkomen. Nog even een hapje eten. Ja, even een bolletje. Ja. Bolletje knekken, Bruut. Nee, lekker zacht bolletje met kaas en ham. Ja. Want ja, tussen de bedrijven door weinig op, hè. Ja, een beetje koffie. En wat peuken natuurlijk. Ja. Helaas, het is waar. Maar uiteindelijk is hij dan hier op de zender 1224. De Arizona. Goedemiddag allemaal. Het spreekwoord luidt, hoe schoner op. Hoe ging het ook weer? Ja. Hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Geldt dat ook in de middag? Geen idee. Ik doe mijn best, hè? Ja. Fijn dat je erbij bent. Voor een appje mag je altijd even via 0651-0631-39 uiteraard. Anders kun je het altijd zien op je player natuurlijk, hè. En anders via radio1224.nl. Via de middengolf zijn we er ook. 1224 kilowatt. Goedemiddag allemaal daar. Ah, sommige dingen moesten gewoon even vandaag gebeuren. Liever niet als wel, maar ja, ik kreeg hulp. En ik kon slecht zeggen van kom dan en dan maar terug. Kun je niet maken. Je hoort een beetje, ja, de airco staat op standje. Kippenvel. Zijn de wolkjes op de radio. En

0: Morgen veel afzeggingen van de DJ's hier op 12.24. Dus ik denk, ja, zet hem toch even aan, hè. Vanavond geen Peter Holland, maar wel George van Dongen vanavond. Dus dan weet je dat even. Houd hem hier op Radio 12.24 natuurlijk, hè.
1: Radio 12.24!
0: Goedemiddag. Hier zijn de House Martins. Vooral als je in de caravan zit.

blijft toch lekkere plaat af en toe eens zo even. Ah, heerlijk. House Martins draaiden we op Radio 1224. Caravan of Love. Ja. George van Dongen is erbij. Goedemiddag. En zijn Miranda. Helaas geen uitzending vanmorgen en vanmiddag. Pin in de kop, hè, Miranda. Ja. Pin in de hazes. Ja. Hey, geen aspirintjes dan. Hè? Ah ja. Toe hoor je. Het is ook warm, hè. Oh, het is niet te geloven. Ja. De airco staat hier op volle power. Kippenvel. Standje kippenvel, hè. Ja. Jan Heikamp is erbij. Goedemiddag, Jantje. Jenny Ton is erbij. Goedemiddag, Jenny. En Kesteren. Mark van den Burg is erbij. Goedemiddag, Teddybeertje. En Fred en Desiree zijn erbij. Goedemiddag. Laat gerust weten waar de radio bij aan staat. Het hoeft niet, mag wel. Hè. Om een uurtje of zeven is die live. George van Dongen, Studio 16 in Breda. Vanuit Breda, moet ik zeggen. Je hebt even een tijdje en je moeder even een tijdje missen. Ruitenbeek. Die is met vakantie, hè? Ja. En ook Peter Holland is op vakantie. Dus vanavond geen Peter Holland. Die weet erop ook niet. Dat hij allemaal buiten de muziekjes kan, hè? Ja. Ik het niet. Nee.

is er dan toch later op de middag. Beter later nooit, hè. De zaterdagmiddag specialist noemen ze mij. Nou ja, uiteindelijk doe ik ook maar gewoon een dingetje. Niks bijzonders, niks speciaals, hoor. Nee. Zaterdagmiddag prutsen. In ieder geval leuk dat je luistert. Ah. Inmiddels 4:15. Zonnetje straalt.

Mocht je op de camping luisteren, zoals Klaas Vaak. Ik weet niet of hij luistert. Mocht hij luisteren, goedemiddag Klaas Vaak en Sylvia. Morgen zijn ze er ook niet. Dus hou het in de gaten. Plaatje gaan die kant uit.

0: hij wel even als je er eentje heeft. Ik geloof dat ik hem ziet van.
1: Ik geloof niet.
0: Nee, weer de verkeerde.
1: Krijg de angst. Op Utrecht. Herman Bekien en waar is toch mijn kerven? Even gereid voor natuurlijk Klaas Vaak en Sylvia. Ze zijn erbij. Goedemiddag daar. Dit is Jan Blok op de radio. Prachtige laatste.

Jan Blok op de radio en hey amigo, ooit was jij mijn allerbeste vriend. Zo gaat het, hè? Ja. Ook even voor George van Dongen en natuurlijk Lady Miranda. Stukje muziek van de Sunstreams zijn dit. Alleen voor hem sloot jij je ogen.

laatste nieuwe single van Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Plaatje even gedraaid voor George van Dongen en Miranda natuurlijk. Hè. En de Sunstreams draaien we ook prachtige plaatsen, blijft het.

dan gaan we naar Jan Heikamp. Alleen, ik ben even zijn plaatje aan het zoeken. Ik had hem erin gezet, maar waar hij gebleven is. Oh ja, ik heb hem. Ja. Jan Heikamp schrijft, doe even wat lekkers, maat. Voor jezelf, dankjewel. Voor Ada, Peter en Judith. Markie van den Burg. Jozef en Christine. Hannie de Roos. Jannie Albers. Dina uit Barneveld. En de rest wat allemaal lekker luistert. Ah ja, vorige week Dina uit Barneveld doet een reactie via Facebook alleen. Nooit geen appje. Nooit een plaatje aanvragen. Vind prima. Maar gaat dan ook niet mij aflopen zeiken dat ik te veel presenteer. Of te veel praat. Zometeen vanavond na George de non-stop. En dan wordt er echt de mond gehouden. Oude live gaan, wordt er gepresenteerd. En zo is het. Doen we af en toe met een lolletje. Een grapje. En natuurlijk ja, een praatje. Ja. Hoeft niet ergens over te gaan. Dat is gewoon ja, gezellig, toch? Ik probeer het gezellig te maken. Ja. Hoeft niet iedereen eens te zijn. Moet je maar afzetten. Heel makkelijk, ja. Plaatsen gaan we die kant uit richting Jan Heikamp. En voor al die mensen. Johnny en Miri en de pompbediende.

dat was hier een gouden van Tech Hawkins en Loesje. En Johnny en Mary draaiden we de pomp bedienen. Draaiden we allemaal pomp bedienen. Even kijken. Ja, was het helemaal. Oh, we gaan even lekker naar de zon. En de zee. Waar ze elkaar aan het kussen zijn. Oftewel, waar de zon en de zee elkaar kussen. Hier is Arne Jansen op Radio 1224. Jouw radiostation.

Blijft toch een lekkere plaat, hè? Terug in de tijd, Arne Jansen. En waar de zon en de zee elkaar kussen. Ja. En de plaatsje heeft geleid voor en namens Jan Heikamp in Veenendaal. Dankjewel, Jan. Kalamandare. Ah, daar komen we goed, hè. En de volgende paar plaatjes ga ik even draaien richting Renkum. Sparrenstraat is er ook weer bij. Doe jullie goed, Fred en Desiree. Goedemiddag daar. Ook zal niet meer meezingen. Nou ja. George, het radio op standje.

kermse klanten natuurlijk. Hilly Billy Rock. Mocht je meeluisteren, volgens mij wel, hè. Robertino vanuit Ede, ook een goede middag daar. Plaatje ook

Sylvia Zwart, daar hadden we op Radio 1224. En Boemerang, ja, dat zijn net relaties, hè. Die komen af en toe als een boemerang terug. En dan gooi ik hem ook weer terug, ja. Wegwezen allemaal, ja. En daarvoor hadden we

0: En de Wico's, de uitvoering. En ik wil alleen maar met jou. Hij is er ook ver van de Sunderslings, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Of zit ik ernaast? Kan ook, hè? Kan er ook nog wel zitten. De Never.

even kijken. Dan gaan we naar Jenny Tom. Goedemiddag daar in Kesteren. Ze had al een plaatje aangevraagd, maar ik was nog niet live, hè? Nee, ik was nog niet zover. Oh. Druk hier, ja. En dan met dit warme weer, ja. Het is niet anders. Sommige dingen moeten gewoon even, ja. Of het nou warm of koud is, ja. Maakt helemaal niks uit, hè. Nee, maar gewoon ander arbeid, ja. Hamoud zou een paar mooie plaatjes willen draaien voor alle luisteraars. Ik luister verder mee. Schrijf Jenny. Doe je goed, beste Jenny. Groetjes daar. Kalleman. Neem een lekker ijsje, ja. Beetje waterijsje, lekker verkoelend. En blijf lekker luisteren naar de radio, want

0: Aan de plaatsje even rijdt voor Jenny Tom in Kesteren. William Jans en Milonga was dat op de radio natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Corrie Konings, druk je lijf tegen dat van mij. En misschien moeten oliebijen, Paloma's, garage lieten.

Hopelijk waren ze natuurlijk wel goed. Jenny Ton uiteraard. Ja. Even kijken hoor. Jan stuurt ook een berichtje. Hoor dat garage nummer bij ons. Clubknaller. Ja. Ik hoorde hem bij jou inderdaad, Jan, gisteravond. Ja. En ik zoek hem er even bij, hè.

ook een hele goede middag daar in Heerde. De Zwarte Tulp luistert lekker mee in DJ Egbert. Goedemiddag. Van de week ook nog live gezeten. Wanneer was het? Woensdag of zo? Donderdag? Helaas niet meegekregen. Ook Robert-Jan van Binnenkom niet. De Lentik. Ik was kapot druk. Ja. Geen tijd gehad om op de app te kijken. Anders dan gaat hij altijd even aan. Hè. Volgende keer beter. Staat ook aan op de 1485 kilowatts. In de regio van Heerde. Via de middengolf.

En ik kreeg een WhatsApp berichtje van Harry en John. Goedemiddag daar in Veenendaal. Oftewel de Atlantis uit Veenendaal, uiteraard. Hè? Ja. Goedemiddag. Hey Wout, prima hier. Gooi er maar een plaat op voor Jan Heikamp, de Goudvink en iedereen die lekker luistert. Succes man, de groeten van Harry.

Jenny Tonde schrijft, ze waren weer mooi. Helemaal goed, Jenny. Dank je wel. Alweer bijna 4:15. Dit is de Arizona. Iets later. Maar beter laat dan. Helemaal niet. Alweer. Nee, hij is nou gezongen.

dat was de Piraat zonder naam. Terug in de tijd natuurlijk. En tweet tweet, je hoort me wel, maar je ziet me niet. Nou, dat klopt helemaal. En dit is een oude knuffelplaat van de zender Landis. Ja, ik weet dat wel. Danny Fabri, knuffelplaat van deze week. Ja, nou die weer. Kom aan de telefoon, Angelina.

0: Goed onthouden, Harry. Ja, Danny Fabry was dat oude knuffelplaat. Alandes knuffelplaat, zo was het officieel. Oudje dus, en kom aan de telefoon, Angelina. En erover gesproken, ja, ik mag niet meezingen van George van Dongen. Hij zegt, te knallen de speakers eruit. Moet je nou eens horen, hè? Ja, dat kan dan wel.
1: Tweet, tweet. Tweet, tweet.
0: Ja.
1: Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Iedereen zingt dit piratenlied.
0: Hij heeft in de gaten.
1: Oh.
0: Ze zijn net filmen.
1: Weg.
0: Oh, lekker wel. Ja, die verdonkere kelt ook niet, hoor.
1: Nee.
0: Blijf jij maar gewoon presenteren. Dit is Clouseau.

ik zorg eigenlijk dit. Klaus Wunderlich. Ja, dat moeten we goed schrijven. Anders kom je uit bij Clouseau. En zij is van mij, ja. Oh, ik doe op maar wat, hè. Ja. Goed verhaal, schrijft George van Dongen.

Culemborg, ofwel ons steady beetje. Ja, ja, ja. Hoppa, hoppa, Marik. Zegt heel luid, hè. Hoppa, hoppa, ja. Dat is een gebrek aan woorden.

0: heb ik even gebrek. Draai voor jezelf en Ada wat moois mee. Voor het 12-2-4-team. Peter en Judith, Jannie Albers, iedereen die lekker luistert. En een groetje van Markje, Teddy Beertje vanuit het mooie Culemborg, schrijft hij zelfs.
1: Ja.
0: Draai mee iets van de Moelaars mee. Oh, zie ik nou pas. Succes weer, maat. Dank je wel, Mark. Ah, de Moelaars ga ik er even bij zoeken. Ja, ja, ja. Hier is even een plaatje van de woonwagen.

0: dan moet je vanavond ook draaien, George. Deze.
1: Ja.
0: Klaus Wunderlich doet Peter ook altijd, hè?
1: Ja.
0: Ik ben het gewend op de zaterdagavond, dus ja.
1: Ja.
0: Het is al vreemd dat Peter er niet is. Dan moet je wel even Klaus Wunderlich dingen draaien. Ja. Ah, die heeft hij wel, hè? Die heeft hij wel, hè?
1: Ja.
0: Weet ik zeker. Ik heb er ook eentje, de laatste nieuwe single van Monique Smit klaarstaan. Niet naar huis toe gaan. En de moelaars komen uiteraard ook voorbij. Maar eerst even woonwagenduo voor Mark van den Burg.

0: de laatste nieuwe single van Monique Smit natuurlijk op de radio. En niet naar huis.
1: Ja.
0: Hoor eens, dit is Streefkerk.
1: Ja.
0: Luister daar altijd

plaatje wel even rijdt voor DJ Teddy Beer. Zondagmorgen is hij er weer. 9:30 tot een uurtje of 1. Succes, Marretje. En op Radio 1224, overigens tussen 1 en 2, een uurtje wet. Robert-Jan van Bennekom bij Lentek. Eén artiest.

daarover gesproken ga ik even wat meedraaien namens Klaas, Vaak en Sylvia. Ja, warm maar uit te houden onder het zonnescherm, wandje erbij en in de string. Ik wil het niet zien. Morgenmiddag draai ik wel hoor. Bijna vakantie, bijna. Bijna ben ik miljonair, Klaas.

Bijna vakantie. Lekker, man. Lekker, lekker, lekker. Plaatsje komen die kant uit, Klaas Vaak. Ja. En uiteraard, Sylvia, kun je een beetje volhouden met hem. Met die oude daar op de camping. Jan Vervil. Ja. Overigens, zometeen vanavond om uurtje of zeven. George van Dongen op de radio. Vanuit de studio Breda. Studio 16. Ja. En ik weet niet of dit hondje al op heeft gehad van Peter Holland. Woef, woef, woef, woef. Geef hem niet zoveel te eten. Is even een tip. Ja. Dus gaat hij niet blaffen. Blaffende honden bijten niet, zeggen ze altijd. Ja.

0: Zaak heeft een eigen caravan. Ja, eigen huis, dat weet ik ook niet hoor, maar... In ieder geval wel een eigen caravan.
1: Ja.
0: René Vroeger is dit. Terug in de tijd. En alles kan een mens gelukkig maken.
1: Ja, zo is het.
0: Proost, Klaas Zaak.
1: Ja.

Een eigen huis. René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken. Egbert doet ook even een duit in het zakje. Die zegt, draai maar een huisje op wielen voor Leendert. Ja, ja. Frank van Etten op de radio. Goed idee. Als ik de snaren van de gitaar hoor.

0: Shark en Sylvia, natuurlijk. Frank van Etten op de radio. Ja. En Huisje op Wielen. Op de camping daar. Vierhouten, hè? Ja. Lekker genieten.
1: 12-2-4. Weerbericht.
0: Nou, vandaag is het 32 graden, mensen. Het wordt een hele warme week. Nou, morgen 29 graden. Maandag ook 29. Dinsdag, woensdag, donderdag 32 graden. En vrijdag 29. Lijkt wel een sauna hier in het land. Ja, dus een warme week voor de boeg. Zorg dat je genoeg drinkt en niet te hard werk voor je baas. Want ja, ze kunnen wel niet van blik zijn, maar ook niet van zweet. Bloed, zweet en tranen van de week. Nou. We hebben al een lekkere week gehad. Tenminste, ik heb het niet koud gehad.
2: Fietsliefhebbers,

0: regelmaat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Beste vrienden, we gaan naar de camping!
2: Al klaar, Sark. Ze moeten jou wel hebben, hè?
3: Ja.
2: Doe nog maar even mee. Van links naar rechts. Op de camping in Vierhouten, ja. Jan Bichel, zing maar lekker mee.

Ja, ja, ja, ja. Jan Wiggel en ik woon nou in een caravan. Oh, geplaagd, hè? Ja, ja, ja. Die Klaas Vaak. Ja. En niet alleen Klaas Vaak. Ik denk dat de hele camping vol staat met...

Robbie Gordon. Als ik het goed uitspreek. Ja, ik hoop het wel. Grote mond, klein hartje, zo heet hij. Ja. Ik weet niet zeker, maar het kan wel een AI-liedje zijn. Maar ja, hij is wel leuk hoor. Luister maar mee. Hij komt er zo meteen aan. Naar Jaap Menten en de aanbeeld Polka.

spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

Ja, het spiegelblaadje van deze week. Robbie Gordon en grote mond en een klein hartje. Waar kennen we dat van, hè? Ja. Oh, wow. Ik sta vooraan. Misschien. Ja. En Klaas Varken, nou, begrijp ik niet helemaal. Stuurt een foto dat hij voor de spiegel staat. Spiegelplaatje. Ja. Ja, zo kan het ook. Maar ik bedoelde eigenlijk, ja, even een plaatje uithalen die eigenlijk een klein beetje extra verdient. Die je even in de gaten moet houden of die wel leuk is. De klapper van de week, week. Oftewel een spiegelplaatje van de week. En niet wat jij doet, Klaas, nee. Voor de spiegel staan en dan een foto maken. Ziet er trouwens wel hoffelijk uit, hè. Wel. Zag je daar nou een wasbordje bij Klaas Vaak? En

0: Maar Peter van Roekel in Ede, hij is er ook weer bij. Goedemiddag, Peter.
1: Ja.
0: Hallo, draai even een plaatje van Henk Weygaard. En als chauffeur ben ik geboren. En een plaatje van Jannes, zoek ze maar uit. Bedankt alvast. Graag gedaan, Peter van de Roekel, uiteraard. Ja. Plaatje van Jannes moet ik echt nog zoeken. Welke wordt het? Geen idee. Tenminste, nog niet. Maar ik heb 2 minuten 40. Voor Henk Weygaard. En als je vuur ben ik geboren. En dan moet ik Jannes in de stad, hè? Dus ja. Moet niet te lang denken. Zal ik maar gas erop doen dan? Gewoon gas erop. Ja. Kan ook, hè? Ja. Dankjewel, Peter. Groetjes daar beneden. Groeten aan Willy, uiteraard. Hè. Ja. Als ze trouwens een klein wit autootje rijdt, Willy. Zat ik bijna bovenop. Oh ja, moest in één keer remmen. Die auto ging in één keer boerderijen op. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik was op tijd, daar gaat niet om.

Klaas Vaker laat je spierballen nog maar een keer zien. Henk Weygaard komt eraan als je chauffeur ben ik geboren. Nou, ik ben het geworden. En ik vraag me af en toe wel eens af, waarom nou?

Ja. Was ik even te laat, hè? Ja, kan gebeuren. Tim Schalks en bier, bikini en barbecue. Ja, nou, daar heb je alles, hè? Ja. En Jannes en gaas erop. En als chauffeur ben ik geboren, Henk Weygaard. En een paar werden even aangevraagd door Peter van de Roekel in Ede. Dankjewel.

Jan Heikamp heeft zich weer gepoetst. Wasje erin, kleine wasjes, grote wasjes. Ja, is de dagelijkse of de wekelijkse kost, Jan. Ja. Nou, ik heb het gisteravond gedaan. En, maar ja, het helpt weinig vandaag. Straks dan maar weer eens even onder springen. Kan ook niet anders, hè. Met dit warme temperaturen, natuurlijk. Ja, dit.

Ja. En dan weet ik helemaal niet waar ik zit in de WhatsApp. Ga rare dingen doen, ding. Even kijken hoor. Ja. Ga dan nog even starten hoor. Ja, man. Het is net als het weer, hè. Het plakt allemaal aan elkander natuurlijk. Ja. Even kijken hoor. We gaan naar Ada. Goedemiddag Wout, graag een mooi plaatje voor ons samen. Dat werd een keer tijd. Jan Heikamp, Mark van den Burg, Peter en Judith. Het hele team van 1224. Jozef en Christine. En iedereen die lekker bij luistert. Dankjewel. Vanavond hopelijk rustig. Ja, dat hoop ik ook. George, lekker luisteren. Bankzaken doen. Lekker op de bank hangen. Bolletje erbij. Eerst koffie, ja. Nou ja, nee, ja. We gaan eerst eten. Daarna koffie en een bolletje. Ja, zo is het. Hebben we al super verdiend, Ada. Nou.

Nou, ik ga voor Ada natuurlijk eventjes Henk Bernard erop zetten. Zo. De laatste nieuwe single. En ik lach als een clown.

is al chocolade. Ah, volgens Verdonghen is hij nou gesmolten. Chocolade dan. Het is net een Milka koe, hè? Ja. Dit is de laatste nieuwe single van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. Ook even voor Ara natuurlijk, hè.

En dan gaan we naar Wapenveld, want daar luistert Ina. Goedemiddag, Ina. Ze zegt graag een mooi plaatje voor Marcel, voor Janneke. Voor jou en Nara, dankjewel. Peter en Judith. Zwarte Tulp en zijn vrouw. En de Littik en vrouw en de kinderen. De groetjes namens Ina. Ina Drost. Uit Wapenveld. Dankjewel, Ina. Plaatje gaan die kant uit, hè. Momenteel muziek van Boomerang. La Paloma. En Jan Heikamp schrijft ook nog weer nog even wat moois meedraaien voor de Atlantis. Harry en John in Veenendaal. Maar natuurlijk.

Alweer 2 minuten voor de klok van 6:30. Gaat de tijd sneller. Jongen. Tot dan 7:00 ben ik bij je. En daarna na 7:00 George van Dongen. Samen met Lady Miranda. Hij zegt, wat rustig luisteren. Ja, ik schrok er zelf ook van. Nou. Dus dan wordt weer druk. Nou, doe maar kalm aan, hè. Zaterdagavond, ja. Gewoon rustig, relaxed, baby, ja. En ook, de boekenier. Goeie avond, ja. Hij zegt, ben je weer uit de kast? Ik zeg, ja, schatje, kusje erachter. Stef, ja. Ben weer uit de kast, hè, Stef? Ja. Ik had vorige week al een plaatje gedraaid, maar ja, toen heb je het waarschijnlijk niet gehoord. Zal ik hem nog een keer doen? Ik doe het nog een keer. Ik kan mij het schelen, joh. Ja. Mooie plaatjes zijn altijd, mogen altijd nog wel een keertje, toch? Ja, vind ik wel. Dus de plaatje gaan ook even naar de boekenier uit Blokzijl. Kom eens aan, hè.

gelul. Draai dat spul. U luistert, wij drinken. Omdat het ontvangst goed is, hè? Radio 1224.

0: de Rondo's en de Vrije Radio. En de Piraten, de Zwarte Boeken hier. Mooi, hè, Stef? En de Fortak en Doe Maar Wat Je Wilt. Dit is Jan Blok.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Niet zo schreeuwen tegen mij.

Jan Blok en dat cafeetje daar aan de haven, ja. Ook even gereid voor Ina in Wapenveld uiteraard. Ook voor de boekenier waar de plaatjes natuurlijk weer... Trouwens ook even voor Egbert, hè? Ja. En dan gaan we naar Monique Meijer in Bemmel. Luistert ook gezellig mee. Hé, hey, Wout, tante Til luistert ook mee. Weer wat richting Bemmel draaien. En voor het team moet je luisteren. 1, 2, 3, 4. Huh? En alle luisteraars. Ah, een tikfoutje, denk ik, van Monique. 12, 2, 4. Ja. 1, 2, 3, 4, doen ze, ja. 1, 2, 3, 4. Voor alle vier. Ja. Voor het hele team van 12, 2, 4 dus. Ja. Gaan we doen, Monique. Here is the babies. En wat is het weer voor volgende week zaterdag, vraagt ze. Nou, zover kan ik niet kijken, ja. Het wordt warm, maar hoe warm? Geen idee, want ik heb een feestje. Want 20 juli is de 60ste verjaardag van Monique Meijer. Kijk aan, Monique. Hammer genoeg te drinken thuis, hè? Ja. Zullen we dorst krijgen? Ja. Ah, dat komt goed, hè. Kreeg ook even een spraakberichtje. Zo, spraak. Nee, spraak. Van Patrick. Ja.

0: Voor mij gaat het ook een stukje minder, maar ik heb nog even. Dus een klein kwartiertje. Kan iets uitlopen. Een paar minuten, George. Maar dat komt goed, hè. Even Patrick laten horen. Even kijken hoor, wat hij nou allemaal weg zitten vol praten. We gaan luisteren.
1: Hey Wout, met Patrick uit Kesteren. Ik ben onderweg naar Kampen. Ik heb een verjaardag van tatoeage studio De Veluwe uit Heerden. Het tattoo Koentje, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: En ik zat te denken, gaat er een nummertje over tattoos? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik nog nooit gehoord, maar toen zat ik net op het terras en dan had ik iemand zitten die heeft nog nummertjes voor Corrie Konings geschreven. Adio, adio, amore, met jouw rave zwarte haar. Maar ik vind van Corrie Konings vind ik ook heel erg leuk. Hoeren neuken nooit meer werken, dat is eigenlijk mijn live motto geworden.
0: Zo, hallo.
1: Maar
0: ja.
1: Daar moet je best wel een stukje voor rijden, zeg maar, voor de eerste.
0: Ja, en betalen. Ja,
1: in Utrecht kan dat allemaal niet meer, hè, bij de bootjes.
0: Nee.
1: Nou, doe maar een nummertje, ik spreek je. Yo.
0: Hoi Patrick. Nou, dat liedje ga ik niet draaien. Maar wel deze. Adio. Adio, amor. Nee. Is de verkeerde, toch? Ja.

volgens mij heb ik gewoon de verkeerde klaargezet. Even kijken, deze. Ja, zie je wel. Ik dacht het al. Hè. Voor Patrick uit de Kesteren.

Ja, die zie je beter, hè? Ja, Corrie Konings en adio, adio voor Patrick. Vanuit Kesteren, een fijne verjaardag en goede reis. Natuurlijk gewenst. Ja, we waren vandaag heel erg druk met dingen verhuizen van Ada naar hier zo. En ja, zo zag je dan, komt alles komt dan goed bij elkaar. En dan alles zo'n beetje wat belangrijk is, is dan hier. Dus Ada, hij is ook voor jou deze. Welkom thuis.

Ja, dat was Laura Jegen. En als ik jou niet krijg, nieuwe plaat. En deze van vorige week, dus hij kan dan wel een keer. Mooie plaat vind ik. Hier is Chantal.

0: Ah, ik vind het een prachtige plaat, hoor. Mooie stem, ja. Gewoon een lekker ding op de radio. Ik voel me goed vandaag, Chantal. Heerlijke plaat. Ja. Hey, dit was hier vanaf 4 uur later als normaal, als gepland. Werk gaat voor het meisje, ja. Deze zomerse zaterdagmiddag was dit de Arizona vanuit de Veenendaal. Wout en Ada, bedankt voor het luisteren allemaal. Ook Jenny, Tom, even dankjewel voor je laatste berichtje. Bedankt alvast voor de mooie uitzending. Was weer even afleiding. Heb je soms nodig, hè? Ja. Groetjes aan Ada, schrijft ze. Dankjewel. Zal ik doen. Bij deze uiteraard gedaan. We gaan overschakelen naar Studio 16 in Breda. George van Dongen zit voettrappelen. Succes aan die kant. George en Miranda op de radio. 12-2-4 natuurlijk, hè. Ja, houd hem hier, hè. Hier wordt geluisterd, George en Miranda. Succes aan die kant. Fijne zaterdagavond allemaal. Goed weekend. Morgen natuurlijk een uurtje wet. Robert-Jan van Binnenkom de Lentik. En daarna Klaas Vaak en Sylvia op de radio. De Noordzee uit Ede. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dankjewel voor de reacties. En tot de volgende week. Zaterdagmiddag. Hopelijk dan gewoon om 2:30. Bye bye, zwaai zwaai. Fijne avond. En George van Dongen en Miranda, succes daar, hè.
1: Ja.
0: Goed weekend allemaal. Bye bye. Hoi.

0: Let's get the show on the road.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
0: Ja!
1: Radio 1224. Dit is Studio 16 met Jord van Dongen en Lady Miranda.
2: Goedenavond.

0: vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Allemaal een hele goede avond. Vanuit Studio 16 hoor je hier George van Dongen. Maar ik ben er niet alleen, hè? Nee,
1: ik ben er ook bij.
0: Ja, gezellig. Ja, vanochtend waren we er wel niet. Maar ja, dat had allemaal even zijn redenen en dat soort dingen. Dus,
1: onder andere hoofdpijn die niet weg wou gaan.
0: Ja.
1: Veel te warm in de studio.
0: Ja, dat krijg jij als België verloren hebt. Ja. Een beetje de last van de kater. Hè?
1: De kater.
0: Hey, lieve schat, goedenavond.
1: Goedenavond, andere lieve schat.
0: Ja, maar voordat we gaan beginnen, natuurlijk even dank uitbrengen naar onze collega's voor het draaien van de afgelopen week. En natuurlijk ook even naar onze Wout. Even snel was hier een kastje in elkaar aan het klapperen, weet ik het allemaal. Ik hoop dat die mooi in elkaar staat. Dat het niet zo'n IKEA-geval dingetje is, wat overmorgen natuurlijk weer plat op de grond ligt. Hè? Ja.
1: Nee.
0: Deed hij samen met Ada, geloof ik. Dus ja, ik heb er een klein beetje beeld van gekregen.
1: Hoe staat die kast in elkaar?
0: Ja. Wout, natuurlijk dank je wel weer voor je inzet. Lekker tot aan de klok van 7 uur van de studio Arizona daar ten Venendaal.
1: Ja, en waarom zijn wij er op de zaterdagavond?
0: Ja, vertel.
1: Vertel.
0: Ja, vertel.
1: Was Petertje Holland is er niet.
0: Nee, die is lekker op vakantie.
1: Die is lekker op vakantie. Ja,
0: die heeft het beter getroffen dan wij. Wij zitten hier boven op de zolder. In een studiootje met 25 graden. Oh, hij is weer 2 graden gezakt.
1: Ja, yeah. Ja.
0: Hij begon op de 22 graden. Toen steeg hij met al die computers aan naar de 30 graden. Maar toen werd het weer 27 graden. Maar het is nu 25 graden.
1: Ja, het is aangenaam, ja. Mag ik wel zeggen.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: De ventilators, ja, die hoor je brommen op de achtergrond. En als het de ventilator niet is, dan is het verdongen. Of anders de hond van Peter, hè? Ja. Die komt ook af en toe voorbij. Goed, maar allemaal een hele goede avond. En wat gaan we doen allemaal vanavond?
1: Lekker veel muziekjes draaien. En ik hoop dat ze lekker veel verzoekjes sturen.
0: Ja, waar naartoe?
1: Wel. Waar ze naartoe kunnen sturen, dat kan allemaal via ons WhatsApp-nummer. Bijvoorbeeld 06-244-95564. Of je gaat naar onze site radio1224.nl.
0: Oké, gaan we lekker genieten.
1: Inderdaad.
2: Hey, psst. Dit is Radio 1224.

0: even lekker terug naar 1973 met een oudje van Arne Jans en de Lessigals. En ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht.
1: Oeh.
0: Ja, ik blijf dat. Voor mij persoonlijk is dit de grootste klapper die Arne Jansen ooit heeft uitgebracht. Ik vind deze echt zo uit je pannetje plaat.
1: Ja.
0: Ja, daar ken ik helemaal mee van. Goed. Sorry.
1: Ja, ik geloof je gelijk.
0: Ja. En daarvoor draaiden wij iets van...
1: De Line Dance.
0: De Line Dance, Wiltura. En daarvoor René Schuurmans en iets met Zaterdagavond. Ja, die track die was niet echt zaterdagavond geschikt.
1: We meen maandagochtend track.
0: Ja, maandagochtend productie.
1: Ja.
0: Hey, voor de luisteraars die zojuist ingeschakeld zijn en denken van... Hé, waar is onze Pietertje?
1: Dus Pietertje is op vakantie.
0: Ja, en die is er volgende week ook niet.
1: Nee.
0: En hopen dat hij de andere week er wel weer is.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja, het kan zijn dat hij onderweg een lekker band krijgt. Ja, dan is hij de week erop er ook niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, als Petertje met zijn hondje een band moet gaan vervangen... Ja, dat gaat hem niet moeten dan, hè?
1: Het is net zover.
0: Ja.
1: Lopen is duurt iets langer.
0: Ja, ik weet niet waar hij zit.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Of je nou in Nederland zit, of in Frankrijk, of in, weet ik, ver weg is dan.
0: Ja, of dat hij gewoon in huis zit, of dat hij in de auto zit.
1: Nog.
0: Ja, het kan allemaal. Ja, kan ook
1: met Balconio.
0: Ja, kan ook in een vliegtuig.
1: Dat kan ook.
0: Ja, hij kan ook gewoon Roendumhausen en gewoon denken van, bekijk het maar.
1: Ja,
0: ja.
1: Inderdaad.
0: Ja, Roendumhausen. Ja.
1: Kijk het maar, ik draai gewoon lekker niet. Peter Spier zit er toch?
0: Ja, dat kan ook. Hé, maar onze Ronnie, Simone en Rosin, die zijn er ook gezellig bij. Onze Patrick is er ook bij, onze Wout ook. Oh, goedenavond allemaal, hè. Het zijn allemaal plaatjes en dingetjes aan het zoeken. Ja, een uggenkuggetje.
1: Ik moest een uggenkuggetje doen, ja.
0: Een uggenkuggetje. Ja, zij van de Indianen, hè.
1: Nou, ik heb een verzoekje.
0: Oh, en jij hebt een verzoekje?
1: Ik heb een verzoekje van mezelf.
0: Oh.
1: Omdat ik vanmorgen niet heb kunnen draaien. Of je er heel even... Mijn troetelschijfje mee wil draaien straks.
0: Nou, heb ik geen zin in.
1: Nou, dat dacht ik al.
0: Ja, oké.
2: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
3: Hallo, lieve radiovrienden van 1224. Zo leuk dat ik nog steeds jullie troetelschijf ben. Met mijn single Bamos Abailar. Ik wens jullie nog een vrolijke zomer toe. En veel liefst uit Limburg. Van Peet.

Hey, met Patrick uit gisteren. Goeiedag. Ja, ik had net al een nummertje bij Walter Wit aangevraagd. Van die zangeres uit Tijken. Maar hoeren, neuken, nooit meer werken, wou die niet draaien. Nou, gaan jullie waarschijnlijk ook niet draaien. Hoeft ook niet. Doe maar het andere Brabants nummertje van de Deurzakkers. Ja, ik spreek je. Yo!

0: Hij blijft leuk, hè? Deze van Donnie samen met Robert van Hemert. En dat heet dan, moet dat nou, slokken de slokken, weet het allemaal waar ze het over hebben en dat gebeuren. En daarvoor draaiden we een plaatje op verzoek namens onze Patrick, die wou graag iets van de deurzakkers horen. Hebben we gewoon gedaan van de grammofoon, de Maxi Single uitvoering. Ook wel eens leuk om die te draaien. Dat allemaal voor onze Patrick daar, hè? Even kijken, want waar ben ik nou mee bezig? Ja, van alles en nog.
1: Van alles en nog,
0: ja. Je weet het, download het dingetje en weet het allemaal. Ja. Ach ja.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Maar deze is te wild voor jou, hè?
1: Dan moet je mijn schoen pakken.
0: Ja, ik zal een andere erbij pakken. Ja, ja, ik pak gewoon een hoe heet dat ding van jou dan?
1: Van Goya.
0: Goya, dat heette dan, hoe heette dat ook alweer? Even kijken. Oh jee, hoe heette dat? Was een bekend nummer. Oh ja, ik heb hem hier. Ja, ik heb hem hier. Ja, want dat is de derde man.
1: En word je er vrolijk van?
0: Ja, dat wel.
1: Ja. Ja. Dat is een aanloop aan het nemen. Oh,
0: ik denk al wat zie ik nou voorbij komen, maar dat was jij. Oké.
1: Hey, we hebben een berichtje binnen via de WhatsApp. En daarvoor gaan we even richting Kuik.
0: Ja, we doen het eigenlijk verkeerd, hè?
1: Oh,
0: het is zaterdagavond, hè, met Peter, hè? Momentje.
1: Oh.
0: Ja, kijk. Ja. Ja, ik kreeg zijn hond niet, dus. Nee.
1: Vroeger moest je vanaf blijven, dus.
0: Ja, die ging mee op vakantie, ja. Ik heb het nog om gevraagd, dus we kregen die.
1: Nee. Maar goed. Voor de volgende stuk gaan we even richting Kuik. En we zeggen een hele goede avond tegen Ronnie, Simone en Rosim. Ronnie schreef deze kant uit. Goedenavond, we zijn er weer gezellig bij. En of we het nummer mee willen draaien van Justin de Wild. En het nummer heet dan Cheerio. Nou, Ronnie, dat gaat goed komen. Hij staat volgens mij klaar. Jij staat helemaal klaar. Krijgt hij nog een retourtje? Hij krijgt ook nog een retourtje. De DJ even lief aankijken, hè?
0: Maar het staat ook in het berichtje, het is niet Kuik, het is Mil. Met dubbel L.
1: Oh.
0: Nee, Mil, niet O. Goed, het gaat weer over niks.
1: Nee, ja. Ik zou zeggen, start het maar, want...
0: Vooruit gaat hij aankomen.
2: Hey!

0: blijft lekker, hè? Deze van niemand minder dan de formatie Normaal. En Doe Niet Zo Moeilijk draaiden we lekker mee van het blauwe vinyl, hè? Ja.
1: Haha. Leuk is al de kleurtjes, hè?
0: Ja, maar ja, toch, je hoort geluidskwaliteit. Ik heb liever gewoon het zwarte vinyl. Dus, ja, nou ja, dat kan, hè? Dus, het gekleurde vinyl heeft toch allemaal wat bijgeluiden. Ja, het is niet echt vinyl, hè? Dus. Het is niet zo de legering van het vinyl wat de zwarte platen. Ach ja, mag de pret dan niet drukken. Moet allemaal kunnen. We gaan ons daar niet druk over maken. Hè. We mogen blij zijn dat we ze kunnen draaien. Hè.
1: Inderdaad.
0: Ja, lekker toch? Even kijken. Wat hebben we dan nu?
2: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan nog even een keertje naar Mil toe. Jawel! Dan gaan we naar de andere helft toe, hè, van Ronnie. Hè. We gaan even naar Simone toe. En Simone wou graag de nieuwste van Rutge van Barneveld horen. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ik wil de zee zien zakken.
1: In de zon.
0: In de zon.
1: Dat zongen wij vroeger ook altijd.
0: Ja, zoiets. Ja, het heet, officieel heet het Zwoele Zomernacht. Hè. Ik moest even zoeken van hoe heet dat ding ook alweer. Hè. Hé hey Simone, we gaan hem er natuurlijk bij halen. Ik zou zeggen, geniet er lekker van, want hij gaat eraan komen. De hit van vandaag de dag. Hier is Rutge van Barneveld.
3: Zo! Dit is leuk.
2: Radio 1224.

0: oh jee, dat is geen goed teken. Dat is geen goed teken.
1: Dat klinkt niet echt lekker, nee. Uh-oh.
0: Nou, dan krijg je straks opeens blauw scherm hier, hoor.
1: Oh.
0: Als je meestal zo gaat beginnen, rare dingetjes en rare fratsjes, dan weten we in ieder geval hoe laat het is. Dan
1: pas
0: is het
1: opeens
0: blauw. En je moet het over blauw hebben. Ach ja, de studio is ook meestal helemaal blauw.
1: Hemelsblauw.
0: Ja, hemelsblauw. Nou, goed. Die draaiden we even retour naar Simone daar in het mooie mail. Was er eentje van René Schuurmans. En dat heette dan allemaal Dans vanavond met...

0: maakte ze wel leuke muziek hoor, onze Patricia Pai. Zoals deze, 1981 alweer. Je hoort ze hier op 12.24 en dat allemaal met Saturday Night. Ondertussen hebben we de computer even aan het resetten gezet. Dus gaan we gewoon even lekker gewoon plaatjes draaien, zoals deze. Hè? Oh,
1: zijn voor jou, de Puppies.
2: C'est l'histoire d'une trêve que j'avais.

Even lekker terug in de tijd, hè, met een oudje van die Mungo Jerry. En we begonnen met In the Summertime. 4,5 minuten over de klok van 8 uur. Goedenavond allemaal. Nou, ik zie dat onze Ronald Huisman er ook gezellig bijgekomen is. Hey, goedenavond, kerel. En onze Bjorn ook. Bjorn, Zoeners, ja, er ook gezellig bij, hè. Is ook weer klaar met werken. En zo wordt het weer gezellig druk op deze zaterdagavond. Ja, eventje, geen Petertje, Petertje, nee. Voor de mensen die denken van, hé, waar is Peter Holland? Onze Peter, die is even lekker aan het genieten samen met Judith van een welverdiende vakantie. En ik vroeg nog aan Peter. Peter, mag ik wel het hondje lenen voor de verzoekplaten? Maar nee, die ging gewoon mee. Die moest maar mee, hè? Ja, op vakantie. Ja. Hij liet het hondje niet alleen, hè? Nee. En zeker niet bij Van Dongen. Nee, nou, dat snap ik. Maar voor de mensen die denken van, wie hoor ik nou dan? Nou, de naam is George Van Dongen en ik zit normaal op de zaterdagochtend. Vanaf 8 uur tot aan de klok van 11 uur, hè? Ja. Ik ben eigenlijk de ochtend gediende van onze Peter Holland, hè? Want Peter doet het op de zaterdagavond tussen 8 en 11. En ik doe het op de zaterdagochtend tussen 8 en 11. Ja, ja, ja. Maar goed, maar leuk dat je erbij bent. En verzoekplaten? Jawel, je kan ze altijd nog aanvragen via onze website. Radio1224.nl. En of anders gewoon via een WhatsApp-berichtje. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. 06-244-95564. Wij draaien ze graag.

Ed Sheeran. Het maakt allemaal niet uit. We hebben het bijna hier allemaal. Goed, ik mocht de hond niet lenen, dus ja, doen we het zo, hè. Ja, er staat een paard voor de deur, hè.

En voor Tronnie Willems, ja, opa en oma van Rozem, hè. Graag een nummer van Corrie Konings en Iets met de Jukebox. Nou, even kijken hoor, Iets met de Jukebox. Hè. Dan moet je een muntje in de dingen draaien. En want hij had nog liever gehad dat het op vinyl kwam. Nou ja, ja. Vooruit dan maar weer. Hey, Tini en Tony, geniet ervan.

0: weer.
1: Ho, hey, ho, la la la la la.
2: En deze?
1: Oh, ik heb de schuifjes heb ik veranderd. Tenminste, ik druk op de verkeerde knopjes en dat... ja, goed, even kijken wat...
3: Niks meer.
1: Het begon met la la la la la la en de jukebox, ja.
0: Het is 12:24.
2: Deze is speciaal voor jou.

0: microfoon open. Echt, ja, dan begint Lady Miranda te zingen en dan is het opeens... Hoppata! Ja, de hele bende valt dan naar beneden. Ja, maar ja, ik had... vanmiddag was het met Wout. Die had een hart van chocolade, was hij aan het meezingen.
1: Ja.
0: Ja, dan krijg je zoiets als dit, hè.
2: Wij draaien zulke hete tracks. Zelfs de chocoladeletters smelten.
0: Nou, dan krijg je dat, ja. Ach ja. Goed, we draaiden die engelbewaarder van...
1: Marco Schuitmaker.
0: Juist, dankjewel. Gelukkig heb ik een sidekick zitten die tenminste ook een klein beetje verstand van heeft.
1: Die jou aanvult als je het even kwijt bent.
0: Ja, nou ja, dan heb jij meer aan te vullen dan ik kan leveren, hoor. Even kijken. Ik ben even aan het zoeken naar een tjoentje. Nou ja, als je aan het zoeken bent, dan denk je ook wel eens buiten. Ik ben aan het zoeken, op zoek naar een taxi. Ja, ja, oké. Okay. Kijk, daar komt de taxi aan rijden. Ach ja. Let u maar niet op mij, maar op de stem van Lady Miranda.
1: O ja.
0: Oh, dan moet ik zwoeler zeggen. Lady. Hallo? Oh. Lady Miranda.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat moet ik doen dan?
0: Ze kunnen plaatjes aanvragen, ja.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Tuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En waar langs kunnen ze allemaal doen? Nou, ja, dan ga je gewoon naar de website van ons. Radio1224.nl. En vraag ze lekker aan, zou ik zeggen. Hè? Maar je kan natuurlijk ook via de WhatsApp 06-244-955-64. En voor onze Vlaamse luisteraartjes, daar plak je er gewoon even 0031 voor.
0: Wacht
1: en
0: dan even, wacht even. Moet je eerst even de schaar pakken, dan kan ik het eraf knippen, dan kan ik het ervoor pakken.
1: Voor onze Belgische luisteraartjes 0031-6244-955-64.
0: Dat was de bel, ja.
1: Ja, dat was de bel.
0: De belbel. Ach ja, ja, goed. Wat hadden we nou? Straks gaan we nog verzoekplaten draaien. Ik heb er ondertussen binnen gehad van Ronald Huisman, zag ik voorbij komen. En van onze Bjorn had ik ook een verzoekplaatje binnen gehad. Dus ja, dat komt er allemaal aan, hè. Ja.
1: Kijk even, vandaar dus de 0031, hè.
0: Ja.
1: Van Vlaanderen en terwijl in Lendeleden... Zitten ze ook lekker te luisteren?
0: Ja, gezellig toch?
1: Dan zeggen wij, goedenavond.
0: Goedenavond, daar in de Lendeleden. Ik vind dat zo rare naam, hè?
1: Lendeleden.
0: Alsof je pijn in je lende hebt. Ja. Ach ja, maar ja, dat is van Dongen weer, hè? Goedenavond!

0: Oh, even lekker terug in de tijd. Er liggen hier zoveel platen, die lagen op mijn schuif. En nou knal ik de telefoonhorn eraf. En ja, ach ja. Hup.
1: Je bent er dus een zootje van aan het maken.
0: Ja, dat is standaard.
1: Ja, hè?
0: Even kijken, ik was ondertussen gelijk aan het zoeken. Even kijken, is dat deze? Ja, deze is het. Ja, die moest ik even hebben, jawel.

0: Lady Miranda.
1: En dat ben ik niet.
2: Nee, ik wel, zeggen ze.
0: Ja. Peter die zegt wel eens van ja, als je naar die verdonger luistert, die heeft zo'n donkere stem. En dat probeert hij dan ook wel eens te doen. Dan denk ik bij mijn eigen, ja, maar zo donker is mijn stem toch niet? Ik vind dat wel meevallen. Nou ja, het zou best kunnen. Maar ja, ik zal even... Hij flipper, Boris is wakker.
3: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
2: Ja, ik neem aan dat dat via...
0: Ja, ik draai jouw plaat, je tune. Ja. Ik roep Lady Miranda de Brij.
2: Ja, maar er zijn twee verzoekjes. Welke moet ik doen? Dat heb je niet gezegd.
0: Hoezo twee verzoekjes? Dat is maar één verzoekje, hoor.
2: De andere is het via de verzoekpagina.
0: Oh, maar nee, dat maakt niet uit. Nee, ik pak via de chat. Via de chat.
2: Ik pak gewoon lekker dat bedoel ik. Ja, kijk, dank
0: nee,
2: u.
0: Oké, ja. Nee, sorry.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Voor deze verzoek gaan we dus even richting België.
0: Sorry.
2: En naar het mooie plaatsje. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben er nog nooit geweest. Maar we gaan in ieder geval gezellig naar Lendeleden toe. Au. En dan zeggen een hele goede avond tegen ons maatje Bjorn. Hij schreef deze kant uit. Mag ik er ook eentje aanvragen? Ik zei, tuurlijk mag jij dat. Een echte zomerplaat. Kies er zelf maar eentje uit.
0: Ja, ik had eerst Bonacera op willen zoeken.
2: Ja?
0: Maar die kon ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Dus heb ik Pioffe.
2: Wie?
0: Pioffe. Er zit er eentje maar aan te kijken. Alsof ze mij voor het eerst ziet vandaag. Vanavond nachtmerries heeft.
2: Oh.
0: Oeh. Ja, en dankjewel, hè. Pioffe. Ja, zo spreek je dat toch uit? Pioffe.
2: Geen idee. Het is in ieder geval van André Hazels. Ja. Dat zie ik nou, hoor.
0: Ja, nou ja.
2: Pioffe.
0: Pioffe. Ja, dat is ja. Voor de mensen die dus, het niet weten.
2: We noemen het gewoon Pioffe. Van André Hazels.
0: Ik laat het hoesje zien aan Lady Miranda. Want ja. Het ligt gewoon op de grammofoonplatenspeler. Dus, ja. Nou, gaan we die draaien?
2: Inderdaad. En daarachteraan komt natuurlijk ook weer een retourtje.
0: Oké, die aankomen.
4: Jij vraagt, wij draaien.
0: Verkeerde schuif.
2: Echt, hè?
0: Hier komt Jan, André Hazels.
4: Jij vraagt, wij draaien.

0: hallo, zeg, op de winkel was ook voorbij.
1: De Every. Wat komt daar allemaal voorbij? Everick en Baby kwam voorbij. En dat allemaal met Gigi Anderson.
2: Ja.
1: Daar kan ik maar één ding tegen zeggen.
2: Gloeiende.
1: Inderdaad. Lady Miranda zit er ook nog gezellig aan de andere kant. Even kijken, even tjoentje erbij pakken. Ja, je bent er nog steeds, hè?
3: Ik ben er nog steeds, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, gezellig toch?
3: Jij ook, hè?
1: Ja, met z'n tweetjes.
3: Ja.
1: Gezellig.
3: En Sally.
1: Hier bij 1224.
3: Inderdaad.
1: En jullie kunnen nog steeds gewoon een gezellig verzoekplaatje aanvragen.
3: Kan helemaal.
1: Ja, de deuren staan overal wagenwijd open.
3: Bijvoorbeeld bij Radio 1224.nl.
1: Inderdaad.
3: Maar ook via de WhatsApp.
1: Juist.
3: 06-244-95564. En voor onze Vlamingen 0031-6-244-95564.
1: Oké, dat was hij.
3: Dat was hem.
1: Oké. Ook een leuk spraakberichtje kun jij insturen. Ja, nee, had je
3: gezondheid. Ja, absoluut.
1: Dat is ook leuk, hè? Via het WhatsApp-nummer kun je gewoon een spraakberichtje...
3: En dan kunnen wij allemaal afspelen.
1: Ja, kunnen we gewoon gezellig afspreken.
3: Dus wil je iets leuks zeggen tegen ons... Of wil je je verzoekje zelf eigenlijk live aanvragen?
1: Ja.
3: Kan allemaal.
1: Kan je kind ook bijvoorbeeld zeggen...
3: Jarno, zet eens koffie!
1: Ja.
3: Dat hoort u waarschijnlijk niet.
1: Nee. En je kan natuurlijk ook zeggen...
2: Trommel.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ik kan ook zeggen...
4: Wauw, die hakt erin, man.
1: Ja.
3: Ik kan ook.
1: Ja. Je kan van alles en nog wat zeggen.
3: Zo heb ik er eentje die zegt... Wauw, geweldig.
1: Oh, dat is onze Vlaming, onze Wally, hè?
3: Onze Wally, hè?
1: Onze Wally, hè? Ja. Ja, er zijn ook mensen die kunnen zeggen...
4: Tijd om dag te zeggen.
3: Ja, dat kan ook.
1: Ja. Ja. Goed, laat dat allemaal maar weten. 06-244-95564. Dat is ons WhatsApp-nummer. Straks gaan we nog even de gouden verzoekplaten erbij halen... van onder andere Ronald Huisman. En even kijken, we hadden nog wat binnen. Oh, Ronald die heeft er twee aangevraagd. Ja, dat gaat natuurlijk ook, hè, gezellig. Hè. Hij vraagt even kijken. Oh, die is mooi van Henk Westbroek. Die gaat er zo dadelijk aankomen. En natuurlijk straks eens even allemaal opzij. Gaat hem ook helemaal komen. Maar dat gaan we allemaal doen naar even een lekker gitarenplaat. Ja, want op deze zaterdagavond horen er ook even wat lekkere luchtgitaren erbij. Vind je die?
3: Oh.
1: Ja, vind je die? Ja, even lekkere luchtgitarenplaat. Oh, de andere is afgelopen, dus... moest die er weer even bij halen. Dus ja, kan er ook niks aan doen. Ja, gezondheid. Maar zoals ik al zei, even op deze zaterdag... lekkere luchtgitaren voor jou.
5: Meer muziek. Radio 1224.

0: lekker terug naar 1984 alweer, hè? Zizi Top en Give Me All Your Love. En een heel leuk feitje trouwens, voor de mensen die de groep kennen. Je had twee mannen met hele lange baard. En de drummer die had geen baard, die had alleen een snor. Maar de beste man heette wel Beard. Ja, leuk hè? Okay. Nou, blijf lekker, hè? Deze luchtgitaren special effectenplaat. Dat allemaal hier op 1224. We gaan eventjes eruit. Ja, we gaan er eventjes uit.
1: Oh, waar ga je naartoe?
0: Ik ga eventjes... ik denk dat ik straks even een lange plaat ga draaien. Of jij moet hier gaan zitten.
1: Ik ga daar wel even zitten.
0: Dan ga ik even een bezoekje brengen aan Nico en Tine. Ja.
1: Ik vind het prima. Oh. Ja, daar wel zitten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar ook bedienen, hè?
1: Ja. Ik weet hoe dat werkt.
0: Je weet hoe het werkt.
1: Ja, inmiddels wel.
0: Oh, inmiddels wel. Je hebt goede leraar gehad.
1: Ja.
0: Ja, oké, dan is het allemaal goed. Hè? Ja, dus goed, dan gaat verdongen weer even de andere kant op. Hè? Ja, ik weet het. Ja. Goed, het is even tijd voor het volgende.
2: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
3: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
4: Uw vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant, een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Let's get the show on the road.
6: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.

Zo, even de knopjes overgenomen. Meneer Van Dongen is even naar beneden. Even een bezoekje brengen aan Nico en Tine. Oftewel, hij had gewoon zin in een peuk. Goed. Mooi dat ik een beetje weet hoe dat het allemaal werkt. Mijn verzoektuntje gestart. En we gaan lekker verder met de verzoekjes dus. We gaan even naar Ronald Huisman. Hij vroeg namelijk 2 plaatjes aan. Eentje van Herman van Veen, Opzij, Opzij. En eentje van Henk Westbroek, Zelfs je naam is mooi. Nou Ronald, ze komen er allebei aan, ze staan klaar. En rechteraan krijg je dan natuurlijk een retourtje van mij. Maar eerst starten we natuurlijk Herman van Veen. En Opzij, Opzij.

Joris Mine Rossi en Magische Momenten. En dat was een retourtje, hè. Inmiddels kreeg ik ook een berichtje via Tom de Ridder. Prachtig terrasjes weer, zegt hij. Met prachtige muziek op de achtergrond. Nou, dankjewel. We doen dat met liefde en plezier, hè. Omdat ik weet dat je zit te luisteren, is de volgende voor jou, Tom. En welke is er dan? Highway en de Sonja Medley.

hoorde K3 en Oya Lele. Ik kreeg net een berichtje van ons Woutje de Wit. Hij zei, rook toch eens door, man. Lachen, lachen, lachen. En dan zegt hij gelijk, tiet voor een pafke. Ja, dat was leuk en aardig, maar hij is nog niet terug. Zeg, volgens mij rookt hij een heel pakje in één keer. Ja, dat dacht ik ook net, zegt hij. Ja, toen zei hij, Smokey. Nou... Zullen we dan Smokey maar bijhalen? Hier zijn ze met Needles en Pins.

0: Radio 1224.
1: Heerlijk om er weer eens even uit te zijn.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.

0: lekker terug naar 975 alweer. Oh, de luchtgitaren erbij gehaald. Hier bij 1224 op de zaterdagavond, de 11e juli van het jaar 2026. Downtown en status quo. Ja, even geen Petertje, Petertje, Petertje, Petertje, Petertje, Petertje, Petertje, Petertje. Auw. Holland. Ja, die
1: zeg. Holland. Zeg je nou Holland tegen mij? Ik ben Belg, hoor.
0: Oh ja, nou ja, dat klinkt zo raar, hè? Petertje, Petertje, Petertje. Belg. Ja. Ga het eens proberen. Petertje, Petertje, Petertje, Petertje, Duits. Plats.
1: Nou, dit is een Petertje Holland.
0: Ja, nou ja, laten we het daar maar dus.
1: Ja.
0: Oké, okay, we zeggen altijd, lekker ouwe meuk is leuk. Ja. Heb ik eigenlijk ook met de volgende plaat. Ja, we gaan van het ene uiterste naar het ander uiterste. Ja, altijd leuk. Even zo'n lekkere meedijnplaat. Echt zo'n Blair-plaat. Bijna iedereen kent het. En we gaan uit volle borst meezingen met de eerstvolgende track in het kader.
2: Kouwe meuk, kouwe meuk, kouwe meuk, meuk, meuk. Kouwe meuk, kouwe meuk, kouwe meuk, meuk, meuk. Kouwe meuk, meuk, meuk, meuk, meuk. Hele, hele, kouwe meuk, meuk, meuk. Kouwe meuk. Altijd leuk.

0: Nou, ik gooi er vloeistof op. Het begint alleen maar erger te kraken. Ik denk, nou, oh, wacht even.
1: Dat was een heel oude kruk.
0: Ik denk, hij kraakt een beetje, is een beetje vuil. Dus ik denk, ik gooi er maar van die schoonmaakvloeistof op.
1: Einde verhaal, denk ik. Een kliko-plaat.
0: Even kijken, een beetje verliefd. Even kijken, een beetje. Ja, dat is...
1: maar een MP3'tje dan.
0: Ja, de Nico en Tine zat er gewoon een beetje in de weg. Een beetje verliefd. Even kijken, Hazes, hè. Hazes is de basis. Even kijken, ja, dan moet ik maar even de MP3 erbij halen. Even kijken, een beetje verliefd. Nou, die gaan we er weer bij halen. Komt hij uit 1981? Hij komt uit 1981. Nou, gezellig, hè. Zonder gekraak en zonder geblaar van de DJ.

0: Even lekker terug naar 1981. Oh, even lekker meewezen, bro. Oh, ja, de buren hebben ook kunnen genieten. Oh nee, die zijn niet thuis. Nee. Ah, kunnen we een keertje tekeer gaan, hè? Ik heb het hier over in de studio, hè, voordat Wout begint en zo. Van, oh, is die slaapkamer vanavond weer... Nee, we gaan tekeer hier met de muzikale geluiden hier op 1224. En niet van die andere dingen dergelijke. Dat is mij veel te warm voor, man. Hé, hey, goed. Nee, niet die geluiden. Die komen... Nou ja, maar laat maar zitten ook. 5 minuten over de klok van 9:30. Ik moest even gauw kijken naar de klok. Ja, verzoekplaatjes. Je kunt ze allemaal nog aanvragen via...
1: Radio1224.nl.
0: .nl.
1: Ja. Ik was nog niet klaar.
0: Oh...
1: .nl.
0: Oké. Okay.
1: Of via ons WhatsApp-nummer, hè?
0: 23.
1: Ja. 06.
0: Ja.
1: 244-955-64.
0: De welke?
1: 06-244-955-64.
0: Oké. Okay. Nou, goed. Ja, ze zijn nog van harte welkom. Ook een leuk spraakberichtje is natuurlijk van altijd van harte welkom. Even kijken. Wat gaan we nu doen? We gaan gewoon weer even een gezellig plaatje erbij draaien. Ja, nee, joh. Oké, okay, komt-ie aan.
2: Het is nu 12 uur.
0: Nee, verkeerde knop. Jongen, jongen, jongen.
1: Wat een zootje maak je
0: ervan. Ja, we maken het allemaal uit. Moet allemaal kunnen.
3: Hier zijn de beste hits. Radio

Oh, oh, alle platen liggen weer over de schuif heen. Huppakee. Ja, dat was er eentje van niemand minder dan Caterina Valente. En even kijken, hoe heette het? Pepe staat erachter. Een foxtrotje. Lekker gewoon van de grammofoon gedraaid voor jou.

plaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Veenendaal. Ik zeg een hele goede avond tegen Anna. Anna Hensen daar aan de andere kant. Zit ook gezellig te luisteren naar 12-2-4, hè? Ja, ja. Altijd gezellig hoor, als de luisteraars er zo gezellig bij zitten en ook lekker reageren. En dat deed Anna ook via ons WhatsApp-nummer. En ze schrijft deze kant op. Goedenavond, George en Miranda. Graag een mooi plaatje voor jullie zelf, voor Wout en voor mijzelf natuurlijk. Voor Radio 1224, het gele team en iedereen die mee zit te luisteren. Dankjewel en een hele fijne en gezellige uitzending toegewenst namens Ada Hensen. Hè? Hey, dankjewel, Ada. Jij natuurlijk ook een hele fijne avond daar aan die kant. Ik weet niet hoe het weer daar is. Hier is het nog lekker aangenaam buiten. Dus, maar ja, ik kwam wel tot de ontdekking dat ik straks nog even wat werkzaamheden te verrichten heb. Ja, ja, de buren die zijn met eventjes weg. En die hadden mij gevraagd om even de plantjes en dat soort dingen water te geven.

platen voor iedereen en allemaal, maar speciaal helemaal voor haar. Prachtig mooie plaat van Jannes, jawel. Heb ik mooi op de draaitafel gelegd, hè? Dus 45 toertjes per minuut komt die aan jou voorbij, hè? Van het zwarte vinyl, hè? De draaiende schijven. Hoe je ze ook wil noemen, hè? Van Dongen is er gek op, hè? Hey Ala, ik hoop dat deze goed is voor jou en geniet ervan, hè? Dit is op 12.24 Jannes en zwevend naar het geluk.

lekker terug in de tijd. Ja, de ouders van de René Vroeger hoorde je hier. En dat allemaal van niemand minder dan, hoe heet ze ook alweer, even kijken. Duo Jan en Mien, hè. Ja, Bolle Jan was dat en Mien Doppelsteen wou ik zeggen, maar dat is weer een hele andere Mien, hè. Ja. Dat heette dan Kleine Blonde Mariandel.

0: George van Dongen.
1: Dat kan je ook zo doen, hè.
2: George.
0: Lady Miranda.
1: Ja, moet toch een beetje mee met de dingetje spelen, hè? Ja, toch?
3: Ja, je moet ergens mee spelen, hè?
1: Ja, daarom.
3: Ja, daarom.
1: Je moet toch ergens mee spelen. Hallo. Oh. Ach ja.
0: Goed, ja, jij wou naar verdieping lager gaan. Nou, jij had ook nog wel werkzaam
3: mee. Twee verdiepingen lager.
0: Oh, twee verdiepingen lager. Dus ik denk, ik haal jou er even bij. Dus bij deze dan.
3: Dan kan ik alvast afscheid nemen. Jij draait nog een half uurtje door?
0: Ja, zo tot half elf. Ja,
3: ongeveer, ja.
0: Ja, zo ongeveer.
3: Ik ga vast naar beneden. Ik zou zeggen allemaal een heel fijn weekend. En tot volgende week zaterdag.
0: Ja, ben je de volgende week zaterdag?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, om 11 uur 's ochtends, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, gewoon normale uurtjes.
0: Ja, er zitten misschien mensen te luisteren die ons totaal niet kennen.
3: Oh ja, sorry. Van 11 tot 2.
0: Ja.
3: / half 3.
0: Ja. Maar voor de mensen die ons nog niet kennen, zalig en gelukkig nieuwjaar.
3: Fijne paasas. Die komt er echt aan, hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Oh.
3: We krijgen nou het nou vooruitzicht is eerst. Goed heilig man.
0: Ja, Sint-Niklaas.
3: Ja.
0: Sint-Niklaas kapoentje.
3: En dan komt de kerstbomen.
0: De kerstbomen?
3: De kerstbomen.
0: De kerstbomen, ja.
3: Ja, met die ballen erin.
0: Ja, dat is de ballenbomen.
3: Ja, oud en nieuw. Happy New Year. Happy
0: Oude
3: New
0: bomen.
3: Year.
0: Oude bomen. Nieuwe bomen. Ja. Oh, Wout, die schrijft deze kant op. Bye bye, Miranda. Bedankt weer.
3: Graag gedaan, hoor, Woutje.
0: Goed, nee, ik had ook nog verzoekplaten liggen, dus die ga ik zo dadelijk ook even draaien. Want,
3: is het goed, die?
0: Ja, onze Ronald Huisman die had nog eentje van Love Religions aangevraagd. Die gaan we eronder. Dat is wel een lekkere klapper uit de jaren 90. Dus, die gaan we natuurlijk direct ook draaien. Nou, lieve schat, jij bedankt.
3: Graag gedaan, en jij ook bedankt.
0: Ik zie mijn vreten straks wel voorbij komen.
3: En lieve mensen, mazzel, tot volgende week. Bye bye.
0: Ja, tot zo. Goed, mag de pret op niet drukken. Nee, maar Ronald, zit je nog gezellig mee te luisteren? Jouw verzoekplaat die gaat er zo dadelijk aankomen. Ik ben er bij jou tot aan de klok van 10:30 hier op 12:24. En ik ga nou een plaatje draaien, een echte piratenklapper. Ik had hem al op single, maar die kraakte een beetje. Hij is als herpers uitgekomen en die gaan we ten gehore brengen. Het gaat om de B-kant, want de A-kant is eigenlijk nooit bij de piraten echt gedraaid. Maar de B-kant zijn ze allemaal wild van. Hier is voor jou de Fresh Air. Pier.

Ja, lekker hè, deze van niemand minder dan de formatie Fresh Air. Dat heette dat allemaal, ik zag haar staan. Zat toch een vuiltje op de nieuwe plaat, hè? De plaat was nog nooit gedraaid, er zit toch een tik in. En je kunt toch even kijken, hè? Ja, Rota, ja. En ik was even die plaat aan het zoeken, maar ik ben hem kwijt. Ja, Ronald Huisman had die Love Religion. Hoe schrijf je dat eigenlijk?

Nee hoor, je hoeft je niet te schamen. Wij vinden ze eigenlijk ook heel lekker. Dus draai die volumeknop open. Radio 12B4.

0: even lekker terug, 1987. Op 12-2-4 hoorde je Bon Jovi en die had het allemaal over Living on a Prayer.
1: Tegen wie heeft hij het?
2: Oh, dat wil je niet weten.
0: Nou, ik heb het gewoon af en toe tegen mezelf. Hè. Praat een beetje in mijn eigen taal. Hè. Ja, dat moet kunnen. En tegen vrouwtje lief, zo af en toe. Maar ja, dan ligt ze ook nog meestal te slapen, te snurken, te ronken. Als ik 's ochtends wakker word en haar een bak koffie geef. En zeg, oh darling, you're the beautiful rose in the morning. Hey, gaan we draaien. George Baker voor jou.

0: De ontheugende Beatrice Igli hoorde je hier in Terra Australia op 12.24. Ja, gezellig hè. Ja, maakt leuke plaatjes hoor. Zo ben ik een beetje fan van haar geworden. Ook Anna-Maria Zimmerman heb je dan nog. En Helene Fischer natuurlijk. Ja, wie niet. Een hele hoop van die vinylplaatjes heb ik helaas. Beatrice Igli heeft helaas nog geen vinyl uitgebracht. Helene Fischer en Anna-Maria Zimmerman wel. En dan heb je natuurlijk... Jordi Franzin, Jordi, ja. Ja, het valt me wel op. Het zijn natuurlijk allemaal weer dames. Goed, we hadden eventjes iets binnengekregen. Even kijken. Dan moet ik even deze halen, of die halen. Ik ben het gewoon helemaal kwijt, hè. Ja, hallo.
1: Je hebt een nieuwe e-mail.
2: Nou,
0: dat
2: moet je wel even lezen.
0: Moet ik even lezen, even kijken. Oh, ik heb een mailtje aan Peter Belg. Het is Peter Holland. Die komt even deze kant op. Ja, hij vroeg of de hond ook al binnengekomen was. Nee, Peter, de hond die heb ik teruggestuurd. Hè, want hij ging nogal zo tekeer. Hij was niet echt een verdongen vriendje, nee. Dan deze even. Gezellig non-stop voor jou.

0: Klaus Wunderlich of zoiets dergelijks. Ach ja, ja. Verzoekplaat. Oh ja, eerst even, bij, even wat anders, hè.
1: Jammer, jammer, jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ja. Voor de mensen die het gemist hebben.
2: Helaas.
3: De verzoekbox is gesloten.
0: Nou, we gaan nog wel even gezellig een verzoekplaatje erbij halen. Hè. We gaan naar Peter Belg. Nee hoor, onze Petertje Holland. Hè. Normaal zit hij rond deze tijd te knallen hier op 12-2-4. Maar ja, ze aan het genieten van een welverdiende vakantie samen met zijn unit. Hele fijne vakantie aan die kant, Peter. Waar die op het ogenblik is, hij weet het niet, hè. Hij weet niet. Nee, hij weet ook niet veel, hè, onze Peter. Hij weet ook niet veel. Ach ja, dan mag de pret allemaal niet drukken. Moet allemaal kunnen. Als hij maar wel weet waar hij bepaalde dingen moet achterlaten als hij ze gelaten heeft, hè. Ja, dus... Ja, ja, ja, hallo, Peter. Moet dat nou weer zo? Oh jee. Oh jee, oh jee. Af, alleen, dat zit. Ga je mond in. Ja, jongen. Goed. Nou, we waren dus bij Peter, onze collega van de zaterdagavond. En die wou graag een plaat aanvragen, hè. Dus, nou, dat gaan we doen. Ik zou zeggen...
4: Luister mee.
0: Hij schrijft naar mij toe... George, ouwe piraat. We luisteren nog even mee, kerel. Draai maar wat moois mee namens mij en Judith. En is de hond al aangekomen? Dat weet ik niet, Peter. Dan moet je hem even op een weegschaal zetten. Ja, dan weet ik toch ook niet of hij aangekomen is. Ja, kan wel afgevallen zijn door al die stress. Woef, woef. Nou, zoveel zal hij niet gewogen hebben, want hij had hem opgevouwen en per mail gestuurd. Ja, dat hadden we net gehoord. Hè? Ja, de mail kwam aan, maar hij begon een beetje te groeien. Ja, ja, ja. Ik hoop dat je goed voor het beestje zorgt, kerel. Volgende vraag. Succes nog, George en Lady Miranda. Gaat helemaal goed, kerel, daar. Ahoy! Schrijft hij daar ahoy, hè? Dat doet me elke keer als ik dat woordje ahoy... dat doet me altijd weer denken aan de berenboot. Nee, ja. Ahoy, maatje. Oh, nee, dat is... Piet Piraat, ja. Ja, dat is een heel andere, ja. Nee, de berenboot, dan moet ik weer aan Klaas denken. Ja, ja. Maar we zijn bij Peter, hè. Ik even wat leuks mee wou draaien. Nou, ondertussen kijk ik even zo naar mijn draaitafel... zie ik dat de ene plaat al afgelopen is. Ik denk, hoe kan dat nou? Die moet nog eens starten. Weer een tik tegen die schuif aangegeven. Ach ja. Hey Peter, dankjewel. En geniet van je vakantie samen met Judith. En deze is voor jullie.

even meegedraaid voor collega van de zaterdagavond, onze Peter Holland. Op het ogenblik aan het genieten van een welverdiende vakantie samen met Judith. Ja, volgende week zaterdag is hij er ook niet, hè? Nee, dan zijn ze ook nog gewoon lekker op vakantie. Nou, geniet ervan aan.

0: Radio 1224.
1: Tijd om dag te zeggen.
2: Tot.

0: Jawel, vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Dat was hij dan weer. Gezondheid. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is deze avond gekomen.
1: Maar mooi.
0: Ja, vinden wij ook. Oeh, ruikt lekker hoor. Ja, Lady Miranda is bezig met van die raps te maken. Ja. Ja, we hadden nog niet fatsoenlijk gegeten. Dus. Gaan we natuurlijk straks als de... naar beneden toe, hè? Ja. Goed, dit was de zaterdagavondshow op de 11e juli van het jaar 2026. Wij bedanken natuurlijk weer de collega's voor het vrijhouden van de stream deze avond. En natuurlijk allemaal weer heel veel draaiplezier van de week. En succes met de hobby. Voor de luisteraars die denken van, zo, die heeft het weer in zijn zak. Nee. Oh, sorry. Wij doen het helemaal pro deo, het kost juist centen. Al die aanschaf van platen en dergelijke. Nou is Van Dongen wel een van de ergste, denk ik, met het aanschaf van nieuw vinyl. Nou, we zijn druk bezig hier met camera's en dat soort dingen. Om het straks natuurlijk ook werkend beeld te laten zien. Dat je mee kan kijken van hoe Van Dongen zit te draaien hier in Studio 16. Elke keer dus al die platen voorbij zien komen. Ja. Dan gooien we er weer eentje op. Hoppata. En nog eentje. Hoppakee. En straks ga ik in mijn bed klappen van. Hoppa. Oh jee. Goed, dit was Studio 16 met Lady Miranda die beneden bezig is. En Van Dongen hoorde je als laatste. Hey, allemaal weer dank voor het luisteren. Dank voor het aanvragen van de verzoekplaten. En dank voor de feedback. En ook dank voor het delen op Facebook en dergelijke. Graag tot de volgende keren. Bye bye.
2: Ja, ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan. Ja, ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan. Doei, doei, dag, dag, tot de volgende keer. Ja, ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan.
3: Hey, houdoe en bedankt, hè.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten-hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: 1024.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is vrij helder en er kan in het noorden mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden. En er staat een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. In de ochtend is er al regelmatig zon met in de noordelijke helft her en der mist of bewolking, maar die lost in de loop van de ochtend op. 'S Middags schijnt de zon volop bij temperaturen tussen 22 graden in het Waddengebied en mogelijk 32 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na het weekend houden we droog, zonnig en warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na woensdag neemt de kans op regen en mogelijk onweer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio